0: de inhoud belangrijker is dan het plaatje.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: De Vlaamse regering heeft een dading gesloten met de uitbater van de regionale luchthavens van Deurne en Oostende. Dat blijkt uit een geheim document dat de Standaard kon inkijken. Beide partijen laten achterstallige betalingen vallen. Vlaanderen betaalt renovaties in Deurne en de twee luchthavens krijgen al zeker tot 2039 subsidies. De dading is afgesloten net voor de beslissing vorige week om minder subsidies te voorzien voor die regionale luchthavens. De brandweer heeft meerdere gemeenten rond de Spaanse hoofdstad Madrid geëvacueerd voor natuurbranden. In het zuidwesten is gisteren een nieuwe brand uitgebroken. De Spaanse Guardia Civil haalde iedereen uit zijn huis. Eén gemeente is in lockdown. Aan de inwoners daar is gevraagd om voorlopig binnen te blijven met gesloten deuren en ramen. Er zijn ook waarschuwingen uitgestuurd naar alle mobiele telefoons in de regio. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht zijn twee mensen omgekomen. Het was al voor de 12e nacht op rij onrustig. Iran heeft tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen en er zijn ook 3 olietankers aangevallen in de straat van Hormuz. Op een van die schepen was er een explosie. En Houthi-rebellen uit Jemen hebben 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee aangevallen. De rebellen blokkeren alle Saoedische schepen als steun aan Iran. De aangevallen schepen hadden die blokkade geschonden. Er komt toch geen nieuw proces tegen Meta, het Amerikaanse bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram. De jongere die het bedrijf voor de rechter had gesleept, laat zijn aanklacht vallen. Minder dan een week voor het proces start. De jongen was naar de rechter gestapt omdat hij vindt dat de apps verslavend werken en de oorzaak zijn van zijn psychologische problemen. En op het EK skileren heeft Bart Swings nog goud gepakt voor de 1000 meter. Hij reed ook nog met de Belgische aflossingsploeg en die eindigde als 3e. Het is overwegend bewolkt vandaag en er kan een buitje vallen bij 25 graden. Morgen herneemt de zomer met veel zon en warmere maxima.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Goedemorgen.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusdezolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
2: BNL.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Muzikaal eigenzinnig. BNL.

0: BNL Nieuws.
1: De Vlaamse regering heeft een daad ingesloten met de uitbater van de regionale luchthavens van Deurne en Oostende. Dat blijkt uit een geheim document dat de Standaard kon inkijken. Beide partijen laten achterstallige betalingen vallen. Vlaanderen betaalt renovaties in Deurne en de twee luchthavens krijgen al zeker tot 2039 subsidies. De dating is afgesloten net voor de beslissing vorige week om minder subsidies te voorzien voor die regionale luchthavens. De brandweer heeft meerdere gemeenten rond de Spaanse hoofdstad Madrid geëvacueerd voor natuurbranden. In het zuidwesten is gisteren een nieuwe brand uitgebroken. De Spaanse Guardia Civil haalde iedereen uit zijn huis. Een gemeente is in lockdown. Aan de inwoners daar is gevraagd om voorlopig binnen te blijven met gesloten deuren en ramen. Er zijn ook waarschuwingen uitgestuurd naar alle mobiele telefoons in de regio. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht zijn twee mensen omgekomen. Het was al voor de 12e nacht op rij onrustig. Iran heeft tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen en er zijn ook 3 olietankers aangevallen in de straat van Hormuz. Op een van die schepen was er een explosie. En Houthi-rebellen uit Jemen hebben 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee aangevallen. De rebellen blokkeren alle Saoedische schepen als steun aan Iran. De aangevallen schepen hadden die blokkade geschonden. Er komt toch geen nieuw proces tegen Meta, het Amerikaanse bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram. De jongere die het bedrijf voor de rechter had gesleept, laat zijn aanklacht vallen. Minder dan een week voor het proces start. De jongen was naar de rechter gestapt omdat hij vindt dat de apps verslavend werken en de oorzaak zijn van zijn psychologische problemen. En op het EK skileren heeft Bart Swings nog goud gepakt voor de 1000 meter. Hij reed ook nog met de Belgische aflossingsploeg en die eindigde als 3e. Het is overwegend bewolkt vandaag en er kan een buitje vallen bij 25 graden. Morgen herneemt de zomer met veel zon en warmere maxima.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Mama, ze zijn gelukt.
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frikandel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Fritel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op fritel.com.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Zowat 200.000 mensen in ons land hebben vorig jaar hun belastingaangifte niet ingediend. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Bon. In totaal gaat het om zo'n 2,5% van alle belastingplichtigen. Experts wijzen onder meer op een gebrek aan fiscale kennis. Wie zijn aangifte niet indient, krijgt een belastingverhoging. Bij een eerste overtreding bedraagt die 10%. Bij een volgende stijgt die naar 20%. Bijna de helft van de leidinggevenden gebruikt AI zonder dat de werkgever daarvan op de hoogte is. Dat toont de Europese Digitale Barometer aan. Bijna 1 op de 5 gebruikt zelfs software die niet door het bedrijf is goedgekeurd. Dat houdt risico's in voor de veiligheid van bedrijfsgegevens. Experts geven bedrijven daarom de raad om de toegang tot artificiële intelligentie beter te beveiligen. In de provincie Henegouwen is een jonge man uit het Antwerpse gisteravond zwaar gewond geraakt. Hij sprong van een rotswand in het water van een oude steengroeve, maar werd verrast door het ondiepe water. Een gespecialiseerd reddingsteam bevrijdde hem. Daarna werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Op de plaats van het ongeval geldt een zwemverbod, maar veel mensen houden zich daar niet aan. In het zuidwesten van Frankrijk is gisteren een zware bosbrand uitgebroken in de buurt van Bordeaux. Zo'n 2000 hectare natuur is al in vlammen opgegaan. Meer dan 12.000 mensen moesten hun woning verlaten, onder wie toeristen van 6 campings. Het vuur is uitzonderlijk hevig en verspreidt zich bijzonder snel. Over de oorzaak is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump heeft een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. Het land krijgt de toestemming om kernenergie te ontwikkelen. Amerikaanse media vrezen wel dat Saoedi-Arabië daardoor op termijn ook kernwapens zou kunnen maken. En dat is verboden. Volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het vlak van nucleaire veiligheid. We krijgen een vrij zonnige dag met maxima tot 24 graden. Dat blijft ook morgen en zaterdag zo. Morgen halen we 26 graden. Zaterdag komen daar nog 3 graden bij. Zondag mogen we buien verwachten.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs. Jumbo.
1: B-N-L. Bewust niet geluisterd.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Goedemorgen. BNL.

0: Goedemorgen.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A biento, chez Lamine.
1: Verbinding in stereo.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Mama, ze zijn gelukt.
1: Oh, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Bewust niet geluisterd.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op één. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: Garage Sicco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Sicco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Altijd eigenzinnig. Nooit voorspelbaar.
3: Touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: Oekraïense aanvallen op Rusland hebben afgelopen nacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. Nog eens 8 anderen raakten gewond. Oekraïense troepen namen onder meer doelwitten op het schiereiland de Krim onder vuur, dat door Rusland geannexeerd is. Ze bestookten ook olievoorzieningen en een belangrijk logistiek centrum. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïense havenstad Odessa. Daarbij zou militaire infrastructuur geraakt zijn, maar ook huizen, een kantoorgebouw en auto's. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische ambtgenoot Lavrov hebben intussen gepraat over de oorlog. Dat gebeurde in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is niet duidelijk wat de twee precies besproken hebben. In een Franse gemeente op zo'n 20 kilometer van Parijs zijn 12 kinderen teruggevonden in een auto van een illegale crash. Ze zijn tussen enkele maanden en 8 jaar oud. De kinderen zaten opeengepakt en vertoonden ernstige tekenen van uitdroging. De auto stond geparkeerd in een kelder die omgebouwd was tot garage. 2 begeleiders zijn opgepakt, onder wie de eigenares van het gebouw. Ze worden onder meer verdacht van zwartwerk en het opzettelijk in gevaar brengen van mensen. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er 2 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,96 euro per liter. Diesel werd vandaag al duurder. Daarvoor betaal je nu maximaal al 2,23 euro per liter. Prinses Eleonor gaat in Nederland studeren. In september begint ze in Utrecht aan de Engelstalige opleiding Liberal Arts and Sciences. Prinses Eleonor is 18 en ronde in juni haar middelbare studies af aan de internationale school in Brussel. Daar kreeg ze sinds het najaar van 2023 volledig in het Engels les. Haar bacheloropleiding in Utrecht duurt 3 jaar. Het is de eerste studie van de prinses in het buitenland. De zon zou er geleidelijk moeten doorkomen bij maxima rond 24 graden. Morgen krijgen we een vrij zonnige dag en kan het kwik klimmen tot 26 graden. En zaterdag halen we net geen 30 graden.
1: Dit was het BNL-nieuws.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij B-Mine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BML.
3: Eigenzinnig, eigen tijd.
4: Ladies up in here tonight. No fighting.
5: We got the refugees.
4: No fighting. No fighting. Check your

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL Radio, luister anders, luister BNL.
2: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Oekraïense aanvallen op Rusland hebben afgelopen nacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. Nog eens 8 anderen raakten gewond. Oekraïense troepen namen onder meer doelwitten op het schiereiland de Krim onder vuur, dat door Rusland geannexeerd is. Ze bestookten ook olievoorzieningen en een belangrijk logistiek centrum. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïense havenstad Odessa. Daarbij zou militaire infrastructuur geraakt zijn, maar ook huizen, een kantoorgebouw en auto's. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische ambtgenoot Lavrov hebben intussen gepraat over de oorlog. Dat gebeurde in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is niet duidelijk wat de twee precies besproken hebben. In een Franse gemeente op zo'n 20 kilometer van Parijs zijn 12 kinderen teruggevonden in een auto van een illegale crash. Ze zijn tussen enkele maanden en 8 jaar oud. De kinderen zaten opeengepakt en vertoonden ernstige tekenen van uitdroging. De auto stond geparkeerd in een kelder die omgebouwd was tot garage. 2 begeleiders zijn opgepakt, onder wie de eigenares van het gebouw. Ze worden onder meer verdacht van zwartwerk en het opzettelijk in gevaar brengen van mensen. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er 2 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,96 euro per liter. Diesel werd vandaag al duurder. Daarvoor betaal je nu maximaal al 2,23 euro per liter. Prinses Eleonor gaat in Nederland studeren. In september begint ze in Utrecht aan de Engelstalige opleiding Liberal Arts and Sciences. Prinses Eleonor is 18 en ronde in juni haar middelbare studies af aan de internationale school in Brussel. Daar kreeg ze sinds het najaar van 2023 volledig in het Engels les. Haar bacheloropleiding in Utrecht duurt 3 jaar. Het is de eerste studie van de prinses in het buitenland. De zon zou er geleidelijk moeten doorkomen bij maxima rond 24 graden. Morgen krijgen we een vrij zonnige dag en kan het kwik klimmen tot 26 graden. En zaterdag halen we net geen 30 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Internet-HZ Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internet-HZ.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internet-HZ Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Het Infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Oekraïense aanvallen op Rusland hebben afgelopen nacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. Nog eens 8 anderen raakten gewond. Oekraïense troepen namen onder meer doelwitten op het schiereiland de Krim onder vuur, dat door Rusland geannexeerd is. Ze bestookten ook olievoorzieningen en een belangrijk logistiek centrum. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïense havenstad Odessa. Daarbij zou militaire infrastructuur geraakt zijn, maar ook huizen, een kantoorgebouw en auto's. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische ambtgenoot Lavrov hebben intussen gepraat over de oorlog. Dat gebeurde in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is niet duidelijk wat de twee precies besproken hebben. In een Franse gemeente op zo'n 20 kilometer van Parijs zijn 12 kinderen teruggevonden in een auto van een illegale crash. Ze zijn tussen enkele maanden en 8 jaar oud. De kinderen zaten opeengepakt en vertoonden ernstige tekenen van uitdroging. De auto stond geparkeerd in een kelder die omgebouwd was tot garage. 2 begeleiders zijn opgepakt, onder wie de eigenares van het gebouw. Ze worden onder meer verdacht van zwartwerk en het opzettelijk in gevaar brengen van mensen. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er 2 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,96 euro per liter. Diesel werd vandaag al duurder. Daarvoor betaal je nu maximaal al 2,23 euro per liter. Prinses Eleonor gaat in Nederland studeren. In september begint ze in Utrecht aan de Engelstalige opleiding Liberal Arts and Sciences. Prinses Eleonor is 18 en ronde in juni haar middelbare studies af aan de Internationale School in Brussel. Daar kreeg ze sinds het najaar van 2023 volledig in het Engels les. Haar bacheloropleiding in Utrecht duurt 3 jaar. Het is de eerste studie van de prinses in het buitenland. De zon zou er geleidelijk moeten doorkomen bij maxima rond 24 graden. Morgen krijgen we een vrij zonnige dag en kan het kwik klimmen tot 26 graden. En zaterdag halen we net geen 30 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Het infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL. Vertrouwd en dichtbij.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daf.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: BNL Nieuws.
1: OpenAI onderzoekt een opmerkelijk incident waarbij een AI-model tijdens een veiligheidsoefening zelfstandig een cyberaanval uitvoerde op een bedrijf. Het model, dat ontwikkeld is door de maker van ChatGPT, slaagde erin uit een beveiligde testomgeving te ontsnappen. Cyberexperts noemen die evolutie gevaarlijk. Ze vrezen dat AI in de toekomst ook voor militaire doeleinden zal ingezet worden en benadrukken dat mensen altijd de controle over zulke systemen moeten behouden. De piekdag van de hittegolf op 27 juni was wellicht de op één na dodelijkste dag van de eeuw in ons land. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Op 27 juni werden 650 overlijdens geregistreerd. Een dag later 640. Alleen tijdens de eerste coronagolf lagen de cijfers op 2 dagen nog hoger. Stadbel benadrukt dat het nog maar om voorlopige sterftecijfers voor de maand juni gaat. Een gewezen paracommando moet 8 jaar naar de gevangenis voor een moordpoging in het Antwerpse Boom. De man werd 2 jaar geleden gearresteerd na een schietpartij waarbij een man levensgevaarlijk gewond raakte. Hij bekende dat hij de vluchtauto bestuurde en samenwerkte met een andere verdachte. Die krijgt dezelfde straf. De ex-paracommando dook dit voorjaar nog op in het playprogramma Klopjacht. De Verenigde Staten hebben eergisteren een B1-bommenwerper ingezet boven Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van bronnen binnen de Amerikaanse overheid. De Amerikanen geven voorlopig geen details over de doelwitten of de impact van de aanval. Het toestel kan grote hoeveelheden wapens vervoeren en ook op lage hoogte met hoge snelheid vliegen. Experts beschouwen de inzet ervan als een ernstige escalatie van het conflict. We krijgen een mix van zon en wolken bij een graad of 24. Morgen is de zon wat nadrukkelijker aanwezig en kan het 26 graden worden. Ook zaterdag veel zon. We blijven dan net onder de kaap van 30 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs. Jumbo.
1: BNL.

0: goeie avond.
1: BNL Nieuws.
2: Het parket in Limburg laat een autopsie uitvoeren op een vrouw van 69. Die was maandag levenloos gevonden in een gigantische villa in Maasmechelen. Het domein, grenzend aan Nationaal Park Hoge Kempen, stond al 3 jaar te koop voor 2 miljoen euro. Het gerechtelijk labo vond meteen een aantal verdachte elementen, maar het parket geeft geen details. De echtgenoot van de vrouw, die was meegenomen voor verhoor, is opnieuw vrijgelaten. De uitspraak "alle witte mannen naar achteren" van de Nederlandse artieste Sophie Straat bij haar optreden op de Gentse feesten is geen discriminatie. Dat oordeelt Unia nadat het een 200-tal klachten ontving. Volgens het Gelijke Kansencentrum kadert de uitspraak in de context van een symbolische en artistieke uiting. Unia wijst erop dat zulke uitingen, ook als ze kwetsend of chockerend zijn, ruime bescherming genieten onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Intussen bevestigt ook het Absolutely Free Festival in Genk dat het optreden van de omstreden zangeres op 7 augustus gewoon kan doorgaan. Ook dit weekend zal Tomorrowland geen groot vuurwerk mogen afschieten wegens code oranje voor droogte. Ook bij het openingsfeest donderdag is er geen vuurwerk en ook barbecues blijven verboden. Het festival zal dit weekend naar eigen zeggen wel beperkte en gecontroleerde pyrotechniek gebruiken aan de mainstage. Tomorrowland evalueert de situatie op het festivalterrein dagelijks samen met de bevoegde overheden en kan eventueel aanpassingen doen. Richard Carapaz heeft de 18e toerrit gewonnen, de eerste van een drieluik in de Alpen. De Ecuadoriaan won voor de Zwitser Schmidt en de Amerikaan Jorgensen. Voor de ex-winnaar van de Giro was het al de 9e etappezege in een grote ronde, de 2e in de Tour. De toppers in de stand hielden zich vandaag gedijst. Morgen volgt de klim naar Alpe d'Huez. Overwegend droog met geregeld opklaringen. Vannacht is het helder, bij minima van 5 tot 14 graden. Morgen minder zon, maar tot 24 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer.
1: Dit was het BNL Nieuws.

zet een splinter in mijn duim en ken een blijne op mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: BNL.
2: Bewust niche luisteren.

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij B-Mine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

Een allerbeste goede avond, vrienden luisteraars hier van BNL Radio. Donderdagavond, dat betekent geweldige dansavond van 8 uur tot en met de late uurtjes 12 uur. Soms tot 1 uur, wie weet wat we allemaal nog brengen. Zij overleed over 14 dagen terug, dus gaan we nog eens een liedje van haar draaien. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

gedoopt door de Ghostbusters als Raise Your Voice Tonight. Dat gaan we ook doen, onze stem verheffen, want hier komt er weer zo eentje aan waarvan je zou denken, is hij nou nieuw of is hij nou niet nieuw?

We gingen even de grote klas over naar Matte en Ooh Baby. We gaan even terug in de tijd. Gaan we doen met onder andere D-Train en Walk On By. Straks krijg je dan ook nog van ons de Spinners en I'll Be Around.

maar van Australië komen om het te weten. Hè? Midnight Oil and Beds Are Burning. Even kijken, hier bij de radio is het ongeveer 9:15 op BNL. En zoals je weet, vanavond krijg je nog een hele avond goede muziek. Onder andere om 9:00 de BNL bijna weekendmix. En om 10:30 krijg je nog volop mooie dansmuziek. Zo, wij gaan verder met muziek maken en dat doen we met Purple Disco Machine en Wake Up.

of niet? En is ze Franstalig of niet? Angèle en samen met Justice en All I Want. Beetje mix tussen Engels en Franstalige muziek. We zijn er bijna door dit uurtje. Want zo dadelijk begint Radio Binnenlux bijna weekendmix. Die hier weer live gaan draaien hier in de studio. We hebben een nieuwe afscheid met Rema en Selena Gomez. En Calm Down. De groetjes, we zijn er weer volgende week. Tot dan.

0: goeie avond.
1: BNL Nieuws.
2: Bij een gijzeling in een bankkantoor in de Duitse stad Regensburg is één man overleden. De vermoedelijke dader is een man van 20. Speciale eenheden konden hem overmeesteren. Ze konden ook twee mensen uit het gebouw redden. De verdachte stak zijn slachtoffer neer met een mes. De man is later overleden in het ziekenhuis. Duitsland trekt twee militaire schepen terug uit de Rode Zee. Dat doen ze na de aanval van Houthi-rebellen op twee Saoedische olietankers in de regio. De Duitse militaire schepen lagen daar in de buurt voor een mogelijke mijnenruimingsmissie in de straat van Hormuz, van zodra er een akkoord zou zijn tussen Iran en de VS. Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden roept intussen president Trump opnieuw op om de Amerikaanse troepen weg te halen uit Iran. Daarover is een resolutie gestemd. Vier Republikeinen stemden mee met de Democraten. Die oorlog moet nu stoppen, zeggen ze.
3: We're joining forces with progressives and others across the caucus to make sure that we get this done and send an unequivocal message to the president and this administration that this dumb war that they are losing has got to end.
2: De resolutie volgt op de dood van vier Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen. In totaal zijn nu al 18 Amerikanen gesneuveld sinds het begin van de oorlog eind februari. In Knokke-Heist is een jonge fietser van 20 in levensgevaar na een ongeval. Op een kruispunt reed een auto hem aan. De bestuurder is een man van 84. Hij legde een negatieve ademtest af. En ook het Nederlandse meldpunt voor discriminatie vindt de uitspraken van Sophie Straat op het festival Best Kept Secret geen discriminatie. De zangeres vroeg daar alle witte mannen om een stap achteruit te zetten en plaats te maken voor minderheden. Bij ons vond Gelijke Kansencentrum Unia het ook al geen discriminatie en ook volgens de Nederlandse Evenknie zijn daar te weinig aanwijzingen voor. Opklaringen en wolken bij minima rond 13 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag bij 24 graden. Zaterdag is zon overgoten bij 27 graden. En zondag neemt de zomer een snipperdag met de hele dag kans op regen.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: BNL Nieuws.
1: Bij een gijzeling in een bankkantoor in de Duitse stad Regensburg is één man overleden. De vermoedelijke dader is een man van 20. Speciale eenheden konden hem overmeesteren. Ze konden ook twee mensen uit het gebouw redden. De verdachte stak zijn slachtoffer neer met een mes. De man is later overleden in het ziekenhuis. Duitsland trekt twee militaire schepen terug uit de Rode Zee. Dat doen ze na de aanval van Houthi-rebellen op twee Saoedische olietankers in de regio. De Duitse militaire schepen lagen daar in de buurt voor een mogelijke mijnenruimingsmissie in de straat van Hormuz, van zodra er een akkoord zou zijn tussen Iran en de VS. Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden roept intussen president Trump opnieuw op om de Amerikaanse troepen weg te halen uit Iran. Daarover is een resolutie gestemd. Vier Republikeinen stemden mee met de Democraten. Die oorlog moet nu stoppen, zeggen ze.
2: We're joining forces with progressives and others across the caucus to make sure that we get this done and send an unequivocal message to the president and this administration that this dumb war that they are losing has got to end.
1: De resolutie volgt op de dood van vier Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen. In totaal zijn nu al 18 Amerikanen gesneuveld sinds het begin van de oorlog eind februari. In Knokke-Heist is een jonge fietser van 20 in levensgevaar na een ongeval. Op een kruispunt reed een auto hem aan. De bestuurder is een man van 84. Hij legde een negatieve ademtest af. En ook het Nederlandse meldpunt voor discriminatie vindt de uitspraken van Sophie Straat op het festival Best Kept Secret geen discriminatie. De zangeres vroeg daar alle witte mannen om een stap achteruit te zetten en plaats te maken voor minderheden. Bij ons vond Gelijke Kansencentrum Unia het ook al geen discriminatie en ook volgens de Nederlandse Evenknie zijn daar te weinig aanwijzingen voor. Opklaringen en wolken bij minima rond 13 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag bij 24 graden. Zaterdag is zon overgoten bij 27 graden. En zondag neemt de zomer een snipperdag met de hele dag kans op regen.
0: Dit was het BNL Nieuws.